0: Fijn is hun een zwijngoed, let me go.
1: Zo mag ik zeggen, zo man in Benfica, Benfica, wat is het? Zo mag ik zeggen, zo man in Benfica, Benfica, wat is het?